0: zijn kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BRZ.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Er was al een hulphond gedacht.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
6: Luister elke zaterdagnacht van

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knopen de Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 3 kilometer file bij Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Knoop het Hoflied 5 minuten vertraging vanaf Rijswijk 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdienst en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging ST

0: voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 6 kilometer file tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. De vertraging is 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda. BR6.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar staat een file door een ongeluk bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. De vertraging is een kwartier, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Agenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 6 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Gouda Hoek van Holland bij het Knopentenbrechtseplein 5 kilometer file. En 210 Schoonover-Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: miles away.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hoop.
3: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
2: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de AN434 Wassenaar-Zoeterwoude bij knooppunt Hoogvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
12: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd.

0: Regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Giggs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 15:00 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakkerdier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakkerdier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
6: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de N206 Heemstede Zoetermeer tussen Zoeterwoudendorp en Zoetermeer Buitenweg 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder en beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file, richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: Radioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdienst en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht tussen afrit Aarlanderveen en de N11 staat 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 heb je nu een kwartier extra reistijd en dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Videoagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet! Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 3 kilometer file en dat zorgt voor 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 17:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op

www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Avondspits komt voorzichtig aan ook op gang in het westen van het land. Maar die stelt nog niet zo heel veel voor. De meeste files, de dagelijkse files kan ik beter zeggen, die er ontstaan hebben nog hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag, voor Leidschendam 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, bij Europoort ook 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten oponthoud. Maar wat wel opvalt is de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11. Bij de N11 moet ik zeggen, daar zijn wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is langzaam maar zeker aan het begin, ook in het westen van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben maar weinig vertraging. Wel een paar opvallende. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoopert Benelux staat een auto in brand. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost wel een kleine 10 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. In totaal nu zo'n 50 kilometer file. 2 files vallen op. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor een reiswerk van 8 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Gix, een band van vier multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land verloopt de avondspits een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. Wat wel opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaansveen een kwartier extra reistijd. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam ook daar was een ongeluk, maar de weg is vrij. Vertraging nog 10 minuten. En tenslotte valt op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 3 kilometer file met ruim een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info kijk op www.biancadanst.nl. Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 15:00 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Alles.

0: Een hele goede maandagavond weer. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Zoals elke maandagavond heet ik u van harte welkom. En zeg ik natuurlijk uit volle borst tegen u.
1: Aloha.
0: Ja, het is een bijzondere maandag. Het is de verjaardag van mijn dochter. Die wordt vandaag 19. Dus bij deze, lieve schat, van harte gefeliciteerd. Wat hebben we natuurlijk verder dit uur? We zitten weer vol met de muziek. We hebben de top 40 van 1993 gaan we behandelen. We hebben natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. En deze is eigenlijk wel een beetje een speciale. En natuurlijk de linkplaat. En daar zijn we al mee begonnen. Ja, zoek de link tussen de platen. Tussen de eerste drie platen die ik in het uur draai. Ja, en deze keer is die best wel lastig. Maar goed, ook niet onmogelijk. Dit is nummer 2 in die linkplaat. En misschien dat het dan iets duidelijker wordt.

Dan Farden met I'm Alive. En daarvoor hadden we Michael Jackson met Billie Jean. En Elvis Presley met All Shook Up. En wat hebben die een liedjes allemaal gemeen? Nou, ik had al een opmerking gekregen van het heeft iets te maken met The King. Want ja, Elvis is natuurlijk The King of Rock'n'Roll. Michael Jackson, The King of Pop. Maar Dan Farden is niet per se The King of iets. Ja, dus wat is het dan wel? Nou, ik heb gewoon gekeken naar het officiële release datum. En al deze nummers zijn 40 jaar na release datum, officiële release datum, wederom verschenen, of juist verschenen, in de top 40. Elvis die spant met All Shook Up meer dan de kroon. Sterker nog, die heeft naast deze nog twee andere nummers die meer dan 40 jaar later in de top 40 kwamen. Maar deze All Shook Up was 47 jaar en 10 maanden oud toen die in 2005 weer in de top 40 kwam. En het origineel is uit 1958. Michael Jackson die maakte Billie Jean. En ik zal nog even snel vertellen. One Night van Elvis Presley. En As a Fool Such As I. Die kwamen ook nog ertussen. Die waren 45 jaar en 3 maanden. En 45 jaar en... 44 jaar en 11 maanden. Michael Jackson, die is de oorspronkelijke release datum 2 januari 1983. En 43 jaar later, dus nu dus, staat hij weer in de top 40. Maar ook daartussen heeft hij nog in 2009 in de top 40 gestaan. En Dan Farden, die is uitgebracht in augustus 1969. En 41 jaar en 7 maanden later, in 2011, stond deze in de top 40. En ja, was mede ook natuurlijk door de commercial die Vodafone had. Ja, en als we dan toch naar die top 40 kijken. Want deze week zouden we behandelen de top 40 van 15 juni 1993. Eerst maar even de statistieken. We hadden 17 zakkers, maar ook 17 stijgers. 4 nieuwe binnenkomers, 2 superstippen en 13 stippen. Dus dat waren er nog een aantal. Nou, wie waren dan die nieuwe binnenkomers? Laten we daarmee beginnen. Jump Party van D.R.O.P. kwam nieuw binnen op 36. Nieuw binnen op 34. Almost Unreal van Roxette. Mr. Fame, Culture Beat. Het origineel dus. Die kwam binnen, nieuw binnen op 32. En de hoogste nieuwe binnenkomer in 1993 was Tears for Fears. Break It Down Again, die kwam nieuw binnen op 31. Dat allemaal nog zonder stipjes. De superstips waren namelijk voor Clannad, Theme from Harry's Game. Die steeg van 37 naar 24. Echter, ja, dat was natuurlijk wel de re-entry. Want het origineel stamt natuurlijk uit 1983. En is nog eens een keertje uitgebracht in 1993. En verder rest hadden we... Nou ben ik mijn lijstje kwijt. Even kijken of ik hem terug kan vinden. Oh, Two Princes. Dat was de andere stip. Two Princes van de Spin Doctors. Deze steeg van 17 naar 10. En dan pakken we nog eventjes snel de top 5 erbij. I Can't Help Falling In Love With You van UB40. Die steeg van 7 naar 5. Naar 4. Dan moet ik natuurlijk nog eventjes snel nummer 5 pakken. Encores van de Dire Straits. Van 9 naar 5. Van 7 naar 4 dus UB40. Van 2 naar 3 zakte Tribal Dance van Two Unlimited. En dat weer ten faveur. Want van 3 naar 2 steeg The Power of American Native. Van Dance to Trance. En Hathaway. What is Love, die stond nummer 1. Maar we beginnen het blokje met Culture Beat. Mr. Vane,
is later natuurlijk nog eens een keertje gebruikt voor andere nummers. Kwam nieuw binnen op 32. Zou uiteindelijk de nummer 1 positie redden. En 17 weken top 40.

Zomer in 1993 was voor deze Tears for Fears. Break It Down Again. Zou 5 weken top 40 staan, hoogste positie 16.

The Spin Doctors en Two Princes. Een van de superstippen in 1993 deze week. Van 17 naar 10. Uiteindelijk nog de tweede positie. Maar ja, dus geen nummer 1. Maar deze was wel nummer 1.

totaliteit. 6 weken nummer 1 in de top 40. Hathaway en zijn What Time... of Baby Don't Hurt Me. What Time Is Love is een ander weer natuurlijk. Ja, dat was het voor 1993. We gaan meteen maar weer een sling aan het rad geven om te kijken waar we volgende week op uitkomen. Ja. Hij doet het weer.

Volgende week gaan we naar het jaar 2011. Dus dat wordt de datum 22 juni 2011. Zometeen een speciale van het soort die je niet zo vaak hoort. Maar eerst deze nog.

Superhero van de script. Ja, en ik kondigde dat al een beetje aan. Vandaag een hele speciale van het soort die je niet zo vaak hoort. Namelijk, ja, ik heb soms ga je wel eens een plaatje speciaal voor iemand draaien. En dan weet je dat hij of zij gek is op een bepaalde groep of op een bepaalde band of zo. Zo was er een aantal maanden geleden, kwam er bij mij iemand in de studio. Die was gewoon eens nieuwsgierig om te kijken hoe dat nou allemaal werkte. En nou, die was hier. Helaas gaat het met die persoon niet zo goed meer. En wetende dat hij van bijvoorbeeld Queen en of de Dire Straits houdt, dacht ik van, nou ja, weet je, dan draai ik voor deze persoon speciaal een liedje van de Dire Straits of van Queen. Dus dan ga je een beetje zoeken en dan kom je uiteindelijk natuurlijk wel een beetje in de bekende nummers. En toen zag ik toch op een gegeven moment ook nog één liedje die ik eigenlijk niet zo goed kende. En eigenlijk ook wel heel erg speciaal vond. Misschien ook wel voor dit item. Het is een nummer die je niet zo vaak hoort. Het is ook het allerlaatste nummer wat ze hebben uitgebracht. En wat in de top 40 is gekomen. Het komt nog van de LP Ticket. On Every Street, wat natuurlijk het album was na Brothers in Arms. En dat was natuurlijk de best verkopende LP, CD van de Dire Straits. Ja, en daar moest natuurlijk nog weer een juist antwoord op komen. Op die LP stonden wel een aantal grote hits zoals Calling Elvis, Heavy Fuel, The Bug, You and Your Friends. En net in de top 40 van 1993 stond ook nog Encores. Maar Encores, dat is eigenlijk een klein mini-LP'tje nog. Waaronder onder andere ook Your Lady Strix staat. Maar dit nummer is dus het allerlaatste nummer wat ze hebben uitgebracht en wat in de top 40 is gekomen. Het heeft maar 3 weekjes in de top 40 gestaan. Hoogste positie 33. Dus ja, het was ook geen allergrote hit. Maar omdat de tekst en de titel nogal pakkend is van het soort die je niet zo vaak hoort. The Dire Straits met Ticket to Heaven.

Ja, en dan pakken we nog maar weer eventjes de agenda erbij. Wat is er allemaal te doen op muzikaal vlak deze week? We beginnen zelfs morgen al in Studio Gons. Samenwerking met een cultureel huis. Garen Spinnerij, daar heb je een kunstmachine. En dat is de bandavond. Donderdag in de theaterbakkerij treedt op Alexander Broussard. Met een songboek sessions. En dat is van Shaffi tot Van Roosmalen. Dan naar de vrijdag. En vrijdag start ook de Goudse Popweek. En ik heb eventjes een paar eruit gehaald. Maar wil je alles een beetje bekijken, dan zou ik zeggen, kijk eventjes op de site van de Goudse Popweek wat er allemaal te doen is. Maar de opening wordt in ieder geval verzorgd door het openingsconcert van Rena Holt. En dat is in Checks achter de kerk. In Sowat heb je bijvoorbeeld ook nog een grote 90's quiz. En in Studio Gons heb je El Sondinero Insurgente. Dan naar de zaterdag. We hebben natuurlijk ook in Nederland zelf al wat voetbald. Er zullen vast wel discotheken of kroegen zijn. Maar dat wordt uitgezonden eventueel met of zonder live muziek. In de pauze of daarna. Maar ook in Boskoop heb je in de Johannes de Doperkerk. Hans Zimmerman Candlelight Experience. Hans Zimmerman is natuurlijk onder andere bekend van meerdere filmmuziek. In Gouda, dus in het kader van de Popweek. In Gons, Platonic Smile en Better Place. En in Sowat, de Gabba Heads. In de Schouwburg heb je Goudse Popmarkt. En dan gaan we nog naar de zondag in de brug Oer-Hollands met onder andere ook een optreden van Corrie Konings. En in het Groene Harthuis heb je daar treedt op Gix. In Gouda ook weer voor de Popweek. Op het Gouwenstrand jam sessies met Norm Bandenko en Friends. Maar nogmaals, kijk gewoon eventjes op de site, want er is veel meer te doen daar zo in Gouda. In ieder geval genoeg muziek. En dan gaan we ook maar weer verder met de muziek.

Ja, zo zit Bob Poetsen op. Voor dit uur er alweer bijna op voor vandaag. Zometeen nationaal van het 8 uur gastuitstreek. Je hoort mij dan weer volgende week. Ik wens je nog een hele fijne maandagavond. En tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij. BR6.
14: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
15: Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Gouwenaar Max de Groot, historicus met een fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog, oud-docent van het Cornhet Gymnasium, politicus en ook nog eens Beatle-fan. Geweldig. Van harte welkom, Max.
16: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
15: Laten we eens beginnen. Je bent geen geboren Gouwenaar, zag ik op internet. Er stond in dat je een bepaalde tijd in Gouda woonde. Dan denk ik, nou, dan ben je er waarschijnlijk niet geboren. Klopt dat?
16: Nee, ik ben inderdaad geboren in Utrecht. Maar daar heb ik heel kort met mijn ouders bij mijn grootouders ingewoond. Want dat was in die tijd nog zo. En daarna zijn wij verhuisd eerst naar Gouda. En daar hebben we toen kort gewoond. En daarna zijn mijn ouders doorverhuisd naar Stolwijk. En vanuit Stolwijk heb ik mijn lagere school gedaan. En ook weer de middelbare school in Gouda, het Koornhert Gymnasium. En later zijn mijn ouders doorverhuisd naar elders. En ben ik naar Amsterdam gegaan om daar te studeren. En weer teruggekomen in Gouda.
15: Ja, als je eenmaal in Gouda geweest bent, dan kom je er weer naar terug.
16: Precies. Ja. En dus daar woon ik al meer dan 40 jaar nu in Gouda.
15: Ja, ik had het ook zelf verteld. Want ik heb ook een poosje in Rotterdam gewoond. Toen kwam ik terug. En toen heb ik een poosje in het Westland gewoond. Toen kwam ik ook weer terug.
16: Ja, precies.
15: En we zijn heel blij dat we weer terug zijn in Gouda. Uit wat voor gezin kwam je eigenlijk?
16: Mijn vader had een bedrijf, een stempelfabriek en een graveringrichting. Met een man of 30, 40 personeel. En mijn moeder was zeker de laatste jaren was zij schrijfster. En zij schreef, zo noem je dat, meisjesromans.
15: Oh ja.
16: Maar dan wel meisjesromans met een vooruitstrevende inhoud. Je moet je voorstellen dat in de jaren 60, als je dan als titel hebt Patricia trouwt met een Turk, dat in die tijd nog omstreden was. Ja, hè? En dus zij was heel vooruitstrevend in haar ideeën. En ze kregen het dan ook voor elkaar dat die boeken dan ook wel uitgegeven werden. Soms met commentaar van de uitgever. Maar ze heeft ook een hele serie gemaakt. De zuster Britta, 20 delen of zoiets dergelijks.
15: Nou, dat klinkt dat ze toch wel succes had.
16: Na Leni Saris was zij een van de betere verkopende schrijfsters wat dat betreft. En zelfs nu krijg ik nog wat leengeld af en toe. En mijn moeder is al heel lang geleden overleden.
15: Nou, kijk eens aan. Je hebt gestudeerd in Amsterdam, maar je hebt hier op de middelbare school gezeten. Op het Koornhert.
16: Ik heb het Koornhert hier gezeten en ik heb in Amsterdam geschiedenis gestudeerd.
15: Ja, je hebt van 67 tot 74 op het Koornhert gezeten en toen ben je naar de UvA gegaan.
16: Ja, klopt.
15: Waarom de keuze geschiedenis?
16: Bij mij was de keuze van of politicologie of geschiedenis. En geschiedenis vond ik toch interessanter. En ik moet zeggen, bij politicologie zat een tentamen wiskunde wat mij niet zo aansprak. Want ik ben alfa en ik had ook geen wiskunde in mijn pakket. Ja. Dus dat heeft een kleine rol meegespeeld.
15: Ja. Maar dat betekent dat je al wel in de politiek geïnteresseerd was op dat moment.
16: Ja,
15: had je dan niet overwogen om politicologie te gaan studeren.
16: Nee.
15: En daar heb je van 8 jaar gezeten, vanaf 1974. Ja. Waar ben je op afgestudeerd?
16: Ik ben afgestudeerd in de oude geschiedenis. Met als bijvak een Byzantinologie en mediterrane pre- en proto-historie. Dus ik ben eigenlijk afgestudeerd in de wat klassiekere geschiedenis. Ja, omdat me dat boeide. En later is pas die fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog gekomen.
15: Ja, en hoe is die ontstaan? Want ik kan je voorstellen dat mensen van onze generatie, dat zeg ik even, ik ben van 52, jij bent van 54. Die hebben bij spreken de sporen van de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt.
16: Zeker.
15: Ik heb mijn zus van 91, die heeft heel actief meegemaakt. En daar heb ik nog wel af en toe gesprekken over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader heeft de geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Die is namelijk ondergedoken om de arbeidseinsatz om te lopen. En is opgepakt en uiteindelijk in kamp Amersfoort terechtgekomen. Dus dan merk je, en in mijn jeugd was die serie van Lou de Jong, die was heel populair. Dus je kan je voorstellen dat iemand van onze generatie juist meer geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog. Hoe kom je dan toch bij de Eerste Wereldoorlog?
16: Van huis uit heb ik die Tweede Wereldoorlog meegekregen. Mijn vader was verbindingsofficier bij de Canadezen. En mijn moeder was koerierster en verzetstrijdster en had dus ook een verzetspensioen. Dus ik ben opgegroeid met de Tweede Wereldoorlog. Maar op een gegeven moment kwam ik bij toeval verzeild in Ieper. En daar ook met de Eerste Wereldoorlog, die daar natuurlijk heel erg levend is. Hè? Elke dag de herdenking al vanaf 1928. Dat ging me zo fascineren. En ook de volstrekte zinloosheid van die hele oorlog. Dat vond ik zo indrukwekkend. Ja, daar ben ik me in gaan verdiepen. En uiteindelijk heeft het toegeleid dat ik nu al jaren rondleidingen geef in Ieper, Verdun en het Somgebied. Het is vanuit één keer een bezoek geworden tot een bijna dagelijkse hobby.
15: Ja, dus vooral de grote veldslagen die in België en Frankrijk hebben plaatsgevonden.
16: Ja, zeker.
15: Het Westfront.
16: Het Westfront, klopt.
15: Ja, precies.
16: Ja, zeker.
15: En de Eerste Wereldoorlog is overigens niet. Nederland was natuurlijk neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Nederland heeft wel gemerkt dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond als neutraal land. Hè?
16: Hebben we dat gemerkt, maar we waren ook wel op andere manieren zie je die Eerste Wereldoorlog in Nederland terugkomen. Ik bedoel, als je je herinnert, Ieper is natuurlijk vrijwel tot puin geschoten. 60 centimeter hoog was de hele stad. En dat puin is voor een gedeelte door Nederlanders opgekocht. En bijvoorbeeld de restauratie van het stadhuis in Schoonhoven.
5: We blijven altijd handelaars.
16: Is voor een gedeelte met puin uit Ypres bijvoorbeeld. Ja, dus dat is zo'n voorbeeld van die invloed. Ja, er zijn veel meer invloeden. Als je dan ziet dat na de Eerste Wereldoorlog wij een rekening sturen naar de Belgen. Voor het opvang van Belgische soldaten. Dat heeft jarenlang de verhoudingen met de Belgen verziekt.
5: Ook enigszins begrijpelijk.
16: Ja, dat vind ik ook eerlijk gezegd.
5: Ja, want de Eerste Wereldoorlog was natuurlijk tussen de Triple Entente, Frankrijk, Engeland, Rusland en de centrale mogendheden. Hè, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië. Okay. Italië, Zwitserland.
16: Italië, Zwitserland, ja, precies.
5: Maar dat deden ze altijd, bij alle oorlogen.
16: Ja, dat is een goede gewoonte.
5: Ja, ja. En 16 miljoen doden, 21 miljoen gewonden. Je zou zeggen, daar hebben ze wat van geleerd.
16: Ja, was het maar waar, hè?
5: Ja, was het maar waar
16: dat we daar wat van geleerd hebben. En dat is dus het trieste, dat op de dag van vandaag je niks van geleerd hebt. En ook als je nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je in feite, met uitzondering van die drones, zie je natuurlijk in feite de loopgravenoorlog die we in de Eerste Wereldoorlog hadden. Hè? Dus een statisch front met soldaten in loopgraven onder ellendige omstandigheden. Het is een beetje alsof je de Eerste Wereldoorlog ziet met een aantal technische veranderingen die het misschien nog gruwelijker maken dan het toen was. Ja. Maar ja, de geschiedenis herhaalt zich.
5: Ja, als geschiedenis ons iets leert, is dat de geschiedenis ons niets leert.
16: Klopt. Ja. Dat is helaas een droeve constatering, moet je zeggen.
5: Ja. We gaan nog even terug naar je schooltijd. Want dat Kornhert heb je hier doorlopen. Hoe heb je je schooltijd ervaren?
16: Ik ben begonnen voor de Mammoetwet. En ik moet toegeven, ik ben één keer blijven zitten.
5: Dat had ik als een vermoeden van gezien het aantal jaren.
16: Ik kwam al 7 jaar. Ja, je had zitten rekenen. Ja. En toen viel ik in de Mammoetwet. En dat vond ik een stuk prettiger, moet ik eerlijk zeggen. Want toen ik in klas 1 zat, had ik alleen al voor Latijn 9 uur Latijn in de week.
5: Wat doet een mens zichzelf aan?
16: Ja, dat vond ik eerlijk gezegd ook. Ja. Maar goed, ik vond de Mammoetwet prettig. En met name heb ik enorm veel plezier gehad de laatste 3 jaar toen ik als alfa door kon. Ik kon de exacte vakken lozen. In die tijd kon je wiskunde nog laten vallen.
5: Ja.
16: Nou, dat vond ik niet erg, eerlijk gezegd. Ja. En ik heb dus alle talen en aardrijkskunde en geschiedenis in mijn pakket gehad. En daar ook, zeker de laatste jaren, waren wij met een klas van 6-7 leerlingen. Want dat waren de alfa's. En de rest was beta.
5: Ja.
16: En tot op de dag van vandaag hebben wij nog jaarlijks een reunie met
5: kijk eens aan.
16: Elk jaar.
5: Ja, gezellig. Na je studie had je natuurlijk de keuze, wat ga je doen? Want wat kan je doen met geschiedenis? Hè? Je kan iets in de onderzoekskant gaan doen. Je kan iets in de museumkant gaan doen. Je kan iets als historicus verder. Maar je hebt er toen voor gekozen om leerkracht te worden.
16: Ja, in eerste instantie heb ik natuurlijk aan de universiteit als kandidaatsassistent gewerkt bij Byzantinologie. Ja, goed, toen heb ik wat onderzoek kunnen doen en dat soort dingen meer. En toen dacht ik van er waren dagen dat ik daar op de bibliotheek werkte en helemaal niemand zag.
5: Ja.
16: Want er kwam nooit iemand. Dus ik wil toch een beetje meer tussen de mensen. En ik heb toen vrijwillig wat stage gelopen bij de geschiedenisdocent destijds van het Kornhert Gymnasium, Jaap Smit. Dat beviel me zo goed dat ik dacht van ik wil gewoon het onderwijs in. En ik moet zeggen, de vakanties waren ook aanlokkelijk, want die was ik gewend als leerling natuurlijk.
5: Ja, dat hoor je toch van iedereen op een gegeven moment.
16: Zeker, zeker.
5: Dus wanneer ben je precies begonnen?
16: Ik ben in 1977 ben ik al begonnen met een klein baantje van 4 uur daar. Toen werkte ik ook nog als kandidaatsassistent in Amsterdam. En dat is in de loop van de jaren is dat gaan groeien. Ik heb ook nog een tijdje daarnaast in het voorzitter speciaal onderwijs gewerkt in Gouda, toen de slalom was. Bestaat nu niet meer, dus op een andere variant is dat doorgegaan. En uiteindelijk fulltime aan het Kornhert en de laatste 15 jaar ook in de staf van de school.
5: Ja, je bent overigens nooit gepromoveerd, want je had het. Had je wel die ambitie aanvankelijk?
16: Nee, omdat me dat veel tijd kostte, eerlijk gezegd. Met mijn hobby's ook op politiek gebied. Ja. Heb ik de keuze gemaakt om dat niet te doen.
5: Nee. En hoe is dat lesgeven je eigenlijk bevallen? Want er zijn ook mensen die stappen erin en weten eigenlijk niet zo goed waar ze aan beginnen. En merken dan toch na verloop van tijd dat het niet iets voor hen is. Kan ik me voorstellen dat je bij het Kornhert een bepaalde populatie binnenhaalt. Een van mijn kinderen heeft er ook nog een poosje op gezeten. En dan zeiden we wel eens, dat zijn gelijkgestemden, weet je wel. Dat zijn een beetje nerds bij elkaar. Dat is een vertekend beeld hoor. Maar dat beeld hadden wij ervan toen wij zagen welke keurige jongetjes heel gezellig spelend met dezelfde soort interesses op bezoek kwamen. Dat viel ons wel op.
16: Dat is in de loop van de jaren is dat wel veranderd, vind ik. Als een van jouw kinderen daar zit, dan zal die ongetwijfeld mij moeten kennen. Aangezien ik er meer dan 40 jaar gezeten heb. Dus in die zin...
5: Vermoedelijk wel, maar hij heeft er maar 1 jaar op gezeten.
16: Ja, maar goed. Misschien dat ik een onuitwisbare indruk gemaakt heb. Ik vraag het nog maar.
5: Ik zat vragen aan hem.
16: Maar ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ook speciaal het mentorschap van leerlingen waar, laten we zeggen, problemen mee zijn. Heb ik ook altijd bijzonder gevonden. Want zelfs nu nog heb ik met zo'n 10 oud-leerlingen heb ik nog heel regelmatig... contact. En met één daarvan, die beschouw ik zelfs als mijn stiefdochter, die zie ik elke 2 weken zo'n beetje.
5: Ja, ik heb een heel indrukwekkend filmpje gezien op internet bij toeval van jouw afscheid op 17 september 2021. Toen je de school uitliep en dat er een hele haag van leerlingen zo jou uitgeleide deed, zomaar maar zeggen. Hoe heb je dat ervaren op dat moment?
16: Ja, dat was heel bijzonder. En ik heb ook zo'n bijzonder feest gehad toen ik 40 jaar aan de school verbonden was. Dus nou ja, in ieder geval bleek daar een stuk waardering uit. Dat is duidelijk.
5: Ja, ja. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk, dat je het gevoel hebt, als je een werkbaar leven achter de rug hebt, van ik heb ook iets betekend in dat.
16: Ja, zeker.
5: Heb je ook gemerkt dat door jouw enthousiasme over geschiedenis ook andere leerlingen geschiedenis zijn gaan studeren?
16: Er zijn er zeker een paar van die dat zijn gaan doen. Of ook soms in de richting van politicologie. Maar ik loop er nu ook nog tegenaan. Vorige week kreeg ik nog een mailtje van een oud leerling die nu in de 40 is. Van ja, ik herinner me jouw lessen nog zo goed en ik heb je nou 40 jaar niet. Kunnen we een keer afspreken om koffie te drinken?
5: Ja, geweldig,
16: dat was wel heel leuk weer.
5: Want er zijn natuurlijk ook kinderen die geschiedenis een saai vak vinden. Wat deed jij om het niet saai te maken?
16: Nou ja, dat kan ik je niet beloven. Er zullen ongetwijfeld ook kinderen geweest zijn die het wat minder interessant vonden. Ja, ik vertel graag, maar in mijn tijd was er ook nog de verplichting bij dat ze er ook nog aantekeningen van moesten houden.
5: Ja,
16: dat een vond dat prettig, de andere minder prettig. Ik heb ook een oud leerling die zei tegen mij van, nou ja, ik was zo goed getraind dat ik aan de universiteit, dat was een tijd voor de computers, kon ik gewoon hoorcolleges gewoon prima schriftelijk verwerken tijdens het college zelf.
5: Ja. Ik zag dat je ook nog staflid bent geweest. Je had het net over mentorschap, maar staflid is toch heel wat anders, denk ik?
16: Zeker, nee. Dat is ook zo. Ik was coördinator bovenbouw, dus klas 5 en 6. Ik had ICT in mijn portefeuille en ook onderwijsondersteunend personeel viel onder mij. En gebouwonderhoud. Dus het was een vrij brede functie vanuit de staf. Maar daarnaast, uiteraard tijdens mijn lesgevende carrière was ik mentor. Maar ook toen ik in de staf zat, heb ik altijd ook uit de bovenbouw leerlingen waar iets mee was. Welke problemen ik dan ook maar altijd in mijn portefeuille gehad.
5: Ja, dus is ook een periode geweest dat je helemaal geen les meer gaf?
16: Ja, de laatste jaren gaf ik helemaal geen les meer. De laatste 3-4 jaar toen... Omdat ik ook heel veel tijd kwijt was aan mijn raadswerk. En daarvoor gaf ik altijd nog één klasles.
5: Ja, ja. Heel even terug te komen op de Eerste Wereldoorlog. Want ik heb vorig jaar meegedaan aan Open Monumentendag. En toen had ik de kapel bij de katholieke begraafplaats aan de Graaf Floresweg moest ik staan, zeg maar, om mensen te ontvangen. En toen las ik daar ook dat hele verhaal over Belgische vluchtelingen die in Gouda hebben gezeten. Ja. Er ligt er ook iets van 80, 90 begraven op die begraafplaats. En dat die opgevangen werden in een kas waar de school zit, ik op school heb gezeten, de professor Komsterschool, daar ergens in de omgeving.
16: Ja.
5: Wat weet je eigenlijk over Gouda in de Eerste Wereldoorlog?
16: Nou,
5: heb je daar wel eens in verdiept?
16: Nou, beperkt, maar bijvoorbeeld in de Witlofkwekerij zaten zij. En het is natuurlijk heel leerzaam om te realiseren dat doordat die mensen zich daar vestigden, die Brusselse lof naar Nederland gekomen is. Want voor die tijd aten we dat helemaal niet.
5: Ja, ja.
16: Een groot gedeelte van die mensen is uiteindelijk weer teruggegaan naar België.
5: Dat verbaast mij. Er waren 1 miljoen Belgen, maar de meeste zijn al in het eerste jaar teruggekeerd. Er zijn er maar 100.000 achtergebleven.
16: Ja, klopt.
5: Ja.
16: Los van de militairen natuurlijk, want die mochten niet terug. Hè. Die mochten pas na.
5: Ja, maar er zijn wel een flink aantal illegaal vertrokken uit Nederland, heb ik gelezen. Dus er waren ongeveer 33.000 militairen zijn geïnterneerd in Nederland. Ja. Maar een deel daarvan is toch via een omweg weer aan het front.
16: Ja, maar dat mocht niet. Hè,
5: nee, dat mocht niet. Nee. Als neutraal land mochten ze dat niet doen. Nee, ik snap het. We gaan naar muziek luisteren. En dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Je hebt wat muziek meegenomen. En dan heb je al met Arjan afgestemd.
16: Ja, zeker. Ik had twee.
5: Dat was een vermoeden van.
16: Ja.
5: Wat is je eerste keuze?
16: Mijn eerste keuze is van de LP Rubber Soul van de Beatles, Norwegian Wood. En dat is een nummer waarin Lennon eigenlijk verkapt iets zegt over een relatie die hij had met een vrouw. Terwijl hij nog getrouwd was met zijn vrouw Cynthia. En wat ook heel speciaal aan dat nummer is, is dat daar voor het eerst ook een sitar door George Harrison wordt geïntroduceerd in de popmuziek. McCartney heeft wel een bijdrage aan het nummer geleverd, maar was wat dat betreft een mindere bijdrage. Het is in hoofdzaak een Lennon nummer met als specialiteit de sitar van Harrison.
5: De Beatles.

0: Ja, dat is een nadeel. Die nummers waren niet zo lang vroeger. Hè? Die waren voor een single bedoeld eigenlijk. Ongeveer 3 minuten. Dus ja, dan zijn we aan de verkeerde kant van het glas.
1: Zo is dat.
0: Ja. Maar dat waren de Beatles. En daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. Want ja, je muzikale ontwikkeling vindt vaak plaats in je middelbare schooltijd. Was dat bij jou ook zo?
1: Ja, ja. Die belangstelling voor de Beatles, die stamt uit die tijd natuurlijk. In die tijd was het een beetje een keuze tussen de Beatles en de Rolling Stones. En ik heb niks tegen de Rolling Stones, voor de duidelijkheid. Ook een prima band. Maar de Beatles vind ik muzikaal gezien veel interessanter, omdat ze zich enorm ontwikkeld hebben in de loop van de jaren. Je kunt hun begintijd met Help niet vergelijken met Rubber Soul. En je kunt het weer niet vergelijken met een wit dubbelalbum of een, kies maar uit, Sgt. Pepper. Ja, een enorme ontwikkeling.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Maar hoe oud was je toen je de Beatles ontdekte? Want ik ben van 52, jij van 54. Ik heb ze denk ik eerder ontdekt dan jij. Maar misschien was je wel heel erg jong.
1: Nou ja, ik denk toch op het eind van mijn lagere schooltijd. Ergens in, ik denk dat ik mijn eerste singeltje, dat was trouwens niet van de Beatles, maar dat was Summer in the City van The Love and Spoonful en Sunny Afternoon van The Kings. Maar los daarvan zit het in die tijd dat ik singeltjes ging kopen natuurlijk. En voor zo'n pick-upje wat ik toen van mijn grootouders gekregen had.
0: Maar dat was dus eigenlijk al na de Beatle-periode, zou je kunnen zeggen?
1: Nou ja, na de Beatle-periode, laten we zeggen dat het toch redelijk nog in hun bloeitijd.
0: Nou ja, het einde van je schoolperiode was 74. Dus.
1: Nee, einde van mijn lagere schooltijd.
0: Verkeerd verstaan, excuus. Nee, nou snap ik het. Maar dan was je inderdaad heel jong er dus bij. Want ik was echt iets ouder. Ik denk 14 of zo, toen ik voor het eerst de Beatles ontdekte. Maar wat sprak je zo aan de Beatles? Want ze hebben inderdaad een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Maar er moet iets geweest zijn wat je het meest getriggerd hebt. Heeft.
1: Ja, dat is dus zo moeilijk. Nou, ja, toch de nummers, de muziek zelf die me aansprak.
0: En wat waren bijvoorbeeld de vroegste nummers die jij van hen leerde kennen? En die je zo goed dat je ermee door...
1: Een prachtig nummer, bijvoorbeeld Paperback Writer.
0: Ja, ja.
1: Leuke tekst, een prachtig nummer. En dat is uit hun vroegere periode natuurlijk.
0: Stond die Rain op de achterkant?
1: Ja. Heel goed. Ja. Heel goed. Je kent je klassieken.
0: Ja, ja. Ik heb precies hetzelfde proces meegemaakt. Dus dat betreft... Kindred Spirits. Heb je voorkeur voor Beatles albums? Want als ik nu terugkijk op de Beatles, vind ik toch eigenlijk het middenstuk het meest interessant. Dus Rubber Soul, begon al een klein beetje met Help, toen Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's. En daarna vond ik het al iets minder worden. Hè? Maar heb je dat nooit zo...
1: Ik had niet voor niks Norwegian Wood. Rubber Soul is mijn favoriete album. En dan moet ik zeggen, eerlijk gezegd, Abbey Road. Want daar vind ik toch ook een aantal nummers op staan die van een ongelooflijke schoonheid zijn.
0: Zoals?
1: Something.
0: Something.
1: Bijvoorbeeld.
0: Een George Harrison nummer.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Vroeger hadden mensen ook vaak een meest populaire Beatle. Hè, van welke Beatle je het meest aanspreekt. Bij mij was het bijvoorbeeld John Lennon. Op een of andere manier.
1: Ja, bij mij was het in ieder geval niet Ringo Starr.
0: Nee, die keuze was makkelijk.
1: dat was makkelijk.
0: En dan is het grappige verhaaltje nog van John Lennon. Dat hij vroeg van, is Ringo Starr de beste drummer van de wereld? Zei, nou, hij is niet eens de beste drummer van de Beatles. Zei hij zo.
1: Ja. Nee, goed. Ze hebben Pete Best misschien om andere reden geloofd. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Ik denk dat Lennon wel interessanter is op een aantal gebieden. Maar helaas te jong overleden. En McCartney vind ik het knappe dat hij zich dus ook tot op de dag van vandaag heeft ontwikkeld. In allerlei verschillende genres ook. Inclusief het klassieke natuurlijk. Heeft hij ook gedaan.
0: Ja, laten we even teruggaan nog naar de echte Beatles tijd. Ja. Zeg maar. Dan gaan we zo nog even over hun solo carrière praten. Liverpool is natuurlijk het mecca voor Beatle liefhebbers. Ben je alles op bedevaart geweest?
1: Jazeker, ik ben er meerdere malen geweest. Ik heb zelfs een aantal keren groepjes meegenomen om ze rond te leiden langs de belangrijke locaties waar de Beatles opgetreden hebben. Al is de cavern helemaal niet meer op de plaats waar de cavern was.
0: Nee, maar dan ga je in ieder geval naar de plek waar het gestaan is.
1: Die moet naar het winkelcentrum ernaast gaan en zeggen, want daar was het eigenlijk. Maar dat hebben ze dichtgegooid. Ja. Maar ook inderdaad, de cashbar ben ik geweest met mensen en zo. En dat is natuurlijk nog wel authentiek. Hè? Dus dat is heel leuk. Het graf zogenaamd van Eleanor Rigby Het is maar de vraag van of ze daar het nummer van vandaan gehaald hebben. Maar in ieder geval is het leuk om een grafsteen te zien waar Alan Rigby op staat. Al dat soort dingen is natuurlijk fantastisch. En het natuurlijk het grote museum. Ze hebben nu Piet Best familie heeft natuurlijk een nieuw museum gecreëerd.
0: Dat wist ik niet.
1: Daar, ja, ja, dat zit in Matthew Street. Maar het grote museum zit natuurlijk aan de rivier.
0: Verdiende Piet Best een eigen museum? Want je noemde hem net even heel even. Nou, vertel nog even over Piet Best voor de luisteraar.
1: Kijk, het is niet zozeer dat hij een eigen museum. Zijn familie heeft dus ook een Beatles museum opgericht in Matthew Street. En Piet Best, ik denk eerlijk gezegd dat hij was helemaal geen slechte drummer.
0: Want hoe lang heeft hij bij de Beatles gespeeld?
1: Maar vrij kort natuurlijk, ja. Hè, 1,5-2 jaar ja, of zo. Ja. Maar ik denk dat mogelijkerwijs ben op zijn uiterlijk enigszins jaloers was. Hij was nogal populair bij de vrouwen.
0: Oh jee.
1: En ik weet niet of Lennon daar nou zo blij mee was. Ik kan het niet bewijzen hoor.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb niet het idee dat Ringo nou een aanzienlijk betere drummer was in die tijd dan Piet Best.
0: Maar wat is er in het Piet Best Museum dan te zien?
1: Het is gewoon de collectie die klaarblijkelijk de familie heeft opgebouwd rond de geschiedenis van de Beatles. Ik ben helaas in dat museum dus nog niet geweest. Want dat is ook pas een jaar of 3-4. Het is net rond die coronatijd is het ontstaan. Dus daar moet ik nog heen.
0: Ja, dus het staat nog op je lijstje, zeg maar.
1: Dat staat nog op mijn lijstje.
0: Op je to-do-lijstje,
1: zeker,
0: zeg maar.
1: Zeker.
0: En als je naar de collectie van de Beatles kijkt die jij hebt opgebouwd. Laat even over de gewone Beatles hebben. Daarna gaan we nog even over de solo-carrière praten. Hoe uitgebreid? Waar hebben we het dan over?
1: Wat ik heb staan bedoel. Ja, ja, ongelooflijk veel bootlegs. Maar ook bij wijze van spreken. Nylon kousen van de Beatles.
0: Dus ook voorwerpen.
1: Ja, ook voorwerpen.
0: Herinner je dat er ooit een speciaal Beatle-blad is geweest? Dat was in mijn jeugd.
1: Zeker.
0: Was er iemand in Korte Akkeren. Daar ontdekte ik toen dat die hele stapel, hele boeken, hele dozen vol met die Beatles-bladen had. Ja. Ik heb ze toen met tientallen gekocht. Ja, daarna weer allemaal weggedaan.
1: Dat was dom, maar goed.
0: Ja. Zo gaat dat met die
1: Die zijn nu over het algemeen geld waard. Ja, ik heb ook een hele collectie. Ook bijvoorbeeld oude muziekexpressen, popfoto's, zelfs de posters van de Beatles uit die tijd. Ja, die ben ik zo verstandig geweest om die te bewaren. En die hangen zelfs nog aan de muur.
0: Ja, heb je een soort mancave in je eigen huis? In de zin van dat je een speciale ruimte hebt waar die muziek staat en waar ook die posters hangen. En al die andere verzamelobjecten liggen.
1: Ja, de hele begane grond is vooral de bibliotheek van mij. En de rest van mijn huis ja, het hangt ook nog wel het een en ander. Maar ik moet mij beperken van mijn vrouw tot als ik nieuwe dingen koop. Dat die zich dan tot de begane grond beperken.
0: Ja, het is nog niet zo erg dat je als je iets in het huis haalt. Dat je ook weer iets uit het huis moet verwijderen.
1: Dat zou de voorkeur van mijn vrouw hebben. Ja. Maar dat heb ik tot nu toe nog kunnen tegenhouden.
0: Ja, precies. Ik kan me de frustratie wel voorstellen. Dat mensen die echt zo'n verzamelaars hobby hebben. Die kunnen wel eens overdrijven.
1: Ja, ik ben bang dat ik daar ook onder val.
0: Ja, ja. Je noemde het woord bootlegs. Laat het netjes zeggen, waren onofficiële uitgaven. Zijn die nog steeds te krijgen?
1: Zeker. Ik doe, in Alkmaar heb je het Beatles Museum van Azing. En via Azing.
0: Die heeft die serie boeken geschreven.
1: Ja, 95.000 boeken of zo. Ja. Dat is echt dat is een hobby. En hij leeft er ook van. Dus via hem krijg ik altijd een signaal als er interessant is. Van, heb je interesse, dan leg ik het voor je apart.
0: En lukt het nou nog steeds om, ondanks wat er allemaal officieel is uitgebracht, toch nog steeds dingen tevoorschijn komen waarvan je denkt van, nou, hoe is het mogelijk?
1: Dus dat blijft
0: noem eens een voorbeeld van wat je het laatste gekocht hebt.
1: Dat zijn bijvoorbeeld het laatste heb ik weer gekocht. Een alternatieve Sergeant Pepper, waar er weer een aantal opnames die dan niet eerder gepubliceerd zijn.
0: Outtakes, zeg maar.
1: Outtakes, ja, precies. Ja. En dat blijft interessant natuurlijk.
0: Ja, en de vraag is al een beetje beantwoord door je, maar nadat de Beatles ophielden te bestaan, dat was 71.
1: Ja,
0: 71. Zijn ze natuurlijk allemaal met een solo carrière verder gegaan.
1: Ja, ja.
0: En ik heb het ook wel eens gehoord dat tegen de verwachting Ringo Starr een van de meest succesvolle was, maar dat zal wel niet waar zijn. Ik denk dat het Paul McCartney is.
1: Ik denk dat het McCartney is. Ja. En kijk, het was natuurlijk klaar met het rooftopconcert, toen was het voorbij. Ja. Wat trouwens vanaf komend jaar kunnen we het weer gaan bezoeken. Die locatie, die gaat open.
0: Oké. Dan kan je het dak op.
1: Dus dat staat nu ook op mijn lijstje. Ja, ik krijg een signaal zodat dat zo is. Nee, ik denk dat qua succes in McCartney natuurlijk, omdat hij doorgegaan is.
0: Met Wings.
1: Solo. Zal maar zeggen, het grootste succes geboekt heeft. Ik heb hem natuurlijk ook een aantal keren live gezien. En Lennon is natuurlijk te vroeg overleden.
0: Ja.
1: Maar laten we zeggen, het werk wat Lennon gemaakt heeft, blijf ik indrukwekkend vinden. En in tegenstelling tot de rest van de wereld heb ik ook een bepaalde sympathie voor Yoko.
0: Ja.
1: Het blijft een hele bijzondere dame ook als artieste. Ja, maar, ook een bijzondere dame muzikaal gezien. Kun je
0: nou,
1: misschien
0: dat wou ik net zeggen.
1: Kun je misschien je vraagtekens erbij zetten?
0: Ik kan misschien best een heel interessante vraag vinden. Maar ik denk dat ze in muzikaal op zich niet heel veel heeft bijgedragen.
1: Maar ik heb wel haar complete collectie, moet ik zeggen.
0: Ja, dat hoort erbij. Als je echte verzamelaars die doen
1: zeker.
0: Dat. Hè? En de andere twee?
1: Harrison, het allereerste werk vind ik van hem uitstekend. En ja, wat hij later doet, blijf ik leuk vinden. Maar kwalitatief vind ik het niet het niveau van Lennon en McCartney. Maar hij blijft wel mooi werk maken. Terwijl ik Ringo Starr, Sentimental Journey is aardig wat hij doet. En Photograph is een aardige LP. Maar ik schaf het nog steeds wel aan. Ik draai het dan één keer en dan ben ik bang dat het in de kast blijft staan.
0: Nou ben je een muziekliefhebber die natuurlijk niet alleen van de Beatles houdt. Want ik hou ook van de Beatles, maar ik hou ook van heel veel andere muziek. En hoe is dat bij jou?
1: Bij mij ook. Ik ben een grote liefhebber onder andere van de Kings. Wat ik een hele goede band vind. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel bands die ik heel goed vind uit de jaren 60. Waarvan sommige af en toe nog opgetreden hebben. Die heb ik nog wel kunnen zien. Maar ook bijvoorbeeld een band als de Small Faces. Fantastische band. Helaas is er nog maar één van in leven.
0: Ja.
1: Maar ook een enorme liefhebber van Love and Spoonful.
0: John Sebastian.
1: Ja, John Sebastian. Natuurlijk een begenadigd muzikant. Kies maar uit. Heel veel muziek uit de jaren 60 ben ik een liefhebber van. Ook van die eendagsvlieg als Zager en Evans in de year 2525. Prachtig nummer.
0: One hit wonder.
1: Maar ik moet je ook zeggen, waar ik nog steeds twee keer per jaar naartoe ga, is Adamo.
0: Ja, daar zou ik niet onmiddellijk aan denken.
1: Nee, maar binnenkort ga ik weer. Meestal moet ik naar België om zo te concerten. En zijn stem is nog steeds aan de meneer. Een nummer als Inshallah is nog steeds gezien de situatie in de Gaza-strook heel relevant.
0: We gaan nog even naar muziekje luisteren. Vind je het goed? Nog een Beatles nummer neem ik aan?
1: Nou ja, in dit geval heb ik gekozen voor Mother van Lennon. Omdat het een van de allereerste nummers is waarin zo persoonlijke emoties naar boven komen. En zijn relatie met zijn ouders was natuurlijk heel moeilijk. Zijn moeder is jong overleden. Bij een tante is die opgegroeid. Dus die frustraties die komen bij de psychiater naar boven. En daar maakt hij dit nummer over. Ik vind het een waanzinnig indrukwekkend nummer.
0: We gaan luisteren naar John Lennon.

0: Ja, ik zou zeggen niet het meest toegankelijke nummer van John Lennon, maar dat het een therapienummer was wel te horen.
1: Dat dacht ik wel, ja. Dat dacht ik wel. Prachtig nummer.
0: En want vertel nog eens even, je zei net nog iets over die vader van hem.
1: Ja, die vader van hem, die is natuurlijk, was redelijk spoorloos. Die zat op zee en die heeft natuurlijk zijn moeder in de steek gelaten. Maar toen de Beatles succes kregen, toen dacht vader van, nou, dat is toch wel interessant. Toen heeft hij nog een singeltje gemaakt. Niet te geloven. In de hoop dat hij nog enigszins zou kunnen profiteren van het succes van de Beatles. Dat is niet echt een groot succes.
0: Heb je het wel in je collectie?
1: Uiteraard heb ik het in de collectie.
0: Dat weer wel.
1: Ja.
0: Wat is jouw visie op het einde van de Beatles? Hoe ze nou uiteindelijk uit elkaar zijn?
1: Ja, ik denk toch langzamerhand dat ze uit elkaar gegroeid zijn. Ook muzikaal gezien. En ik wil daar Yoko zeker niet als oorzaak of de schuld van geven. Iedereen ging langzamerhand zijn eigen weg. Ook muzikaal gezien gingen ze steeds meer hun eigen dingen doen. Harrison wilde natuurlijk ook steeds meer aandacht krijgen met zijn eigen muziek. Nou, dat is volstrekt terecht. Dus men groeide uit elkaar. En nou ja, het is gewoon zoals het is gegaan.
0: Ja, om even op Harrison terug te komen. Je had het net over zijn solowerk. Maar eigenlijk, Revolver heb ik eigenlijk een heel sterk album altijd gevonden.
1: Zeker.
0: En dat was de eerste keer geloof ik dat Harrison 4 nummers geloof ik had. Drie, vier nummers.
1: Ja, zeker.
0: Dat was ongekend eigenlijk. Want meestal werd hij met 1 nummertje afgeschreven. Soms met 2. Ja. Maar 4, dat was een beetje.
1: En ook terecht, wat ik zeg. Hij heeft echt mooie nummers gemaakt in de loop van de jaren. Zijn stem is natuurlijk in vergelijking tot de andere twee wat aan de magere kant. Maar goed, daar valt technisch gezien viel dat altijd wel te compenseren in de studio.
0: Ja, dat is waar. Maar dat geldt voor heel veel andere zangers.
1: Zeker.
0: En sommige zangers zijn er niet beter op gewonnen. Denk bijvoorbeeld aan Bob Dylan. Hè?
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Ja,
1: ik ben met zijn laatste concert ook geweest. Ja. Echt abominabel.
0: Ja, precies. Dat helpt geen enkele bewerking meer tegen.
1: Klopt.
0: Je had het net over dat je helaas ook een concertkaartje weer moest leveren. Dat is een mooi blokje naar het volgende onder, het politiek. Maar het vertelt het verhaal nog even.
1: Ja, goed. Ik was natuurlijk fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Maar zoals je misschien weet is in afgelopen november toch nog besloten op een ledenvergadering dat de Partij van de Arbeid niet zelfstandig door zou gaan.
0: Ja.
1: Maar in combinatie gelijk met GroenLinks zou gaan. Nou, ik ben geen voorstander van die combinatiepartij geweest. Dus ik heb daar mijn consequenties eruit getrokken en gezegd van nou oké, dan treed ik terug. In eerste instantie had mijn fractie gevraagd, nou blijf tot aan de verkiezingen. Dat was ook de bedoeling en stop dan. Maar vlak voor de kerstvakantie kwam een lokale partij naar me toe en die zei van nou, zou je bij ons op de lijst willen? Ik zei nou ja, dat ligt eraan aan het programma. Nou, ik heb toen de gelegenheid gekregen om aan het programma van gemeente Belangen Gouda mee te schrijven. Dus daar is toen een programma uitgekomen waar ik me wel in kon vinden. Toen ben ik eerder uit de raad gestapt en ik heb mijn zetel teruggegeven aan de Partij van de Arbeid. Dus niet zoals je soms ziet dat mensen aan zetelroof doen. Daar hou ik niet van, dus ik heb hem teruggegeven.
0: Ja.
1: En nou ja, toen ben ik op de plek 2 gekomen van gemeente Belangen Gouda. En helaas kwamen we 140 stemmen tekort voor een tweede zetel. Dat leidde ertoe van, dat ik dus niet direct in de raad zou komen. Maar aanstaande woensdag zal ik beëdigd worden als burgerraadslid.
0: En dat is nieuws voor ons, dat wisten we nog niet.
1: Ja, dus, nee, dat is dan het nieuwtje. Maar ja, diezelfde avond had ik al een half jaar geleden tickets gekocht voor Emmylou Harris in Rotterdam. Dus die heb ik op Ticketmaster helaas moeten verkopen. Want ja, dit gaat voor. Dus ik ben uiteraard in de raad om benoemd te worden als burgerraadslid.
0: Dan zijn je eigenlijk een beetje aan het einde van je carrière begonnen. Dus we gaan het toch even terug in de tijd. Wanneer ben je nou voor het eerst echt geïnteresseerd geraakt in politiek?
1: Eigenlijk al vanaf mijn middelbare schooltijd. Ik herinner me nog dat mijn beste vriend Ad Melkert, waar ik mee in de klas gezeten heb en waar we ook samen in Amsterdam gewoond hebben, gingen wij altijd naar Brandpunt toe. En mijn vader reed dan. En bij Brandpunt destijds kon je als publiek vragen stellen. Dus wij zorgden er altijd voor dat we in beeld kwamen om een vraag te stellen. Dus uit die tijd stamt het al. En dat is dus echt in de jaren 70.
0: Ja, en wanneer ben je lid geworden van de Partij van de Arbeid?
1: Ook in de jaren 70.
0: En het gezin waar je uitkwam, hadden die ook een Partij van de Arbeid achtergrond of nee, iets heel anders?
1: Die zaten nog linkser.
0: Nog linkser?
1: Ja, zaten nog linkser.
0: Ik zou bijna zeggen de CPN?
1: Daar werd wel op gestemd, ja. Daar waren geen lid van, maar daar werd

0: Ook als
1: dat was in Gouden al?
0: In Gouden, ja. Als afdeling, want ik woonde toen al in Gouden. Vanaf het begin jaren 80 woon ik al in
1: Gouden.
0: Dus
1: je kwam natuurlijk als lid. Je was al lid toen je in Gouden kwam.
0: Ja.
1: En toen ben je ook actief geworden in de partij.
0: Ja, ja.
1: En welke functies heb je precies gedaan, zei je?
0: Ik ben begonnen als gewoon bestuurslid. Maar ik ben een jaar of 10 partijvoorzitter geweest.
1: Ja, want wat doet een partijvoorzitter nou eigenlijk? Wat voor invloed heeft hij nou? Waar is hij nou mede verantwoordelijk voor?
0: Nou ja, partijvoorzitter is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het verkiezingsprogramma. Natuurlijk is... verantwoordelijk voor dat er een lijst wordt samengesteld. Maar de partijvoorzitter gaat natuurlijk niet aan een fractie vertellen van wat de politieke koers is. Dat is aan de fractie. En een fractie die koppelt terug aan een ledenvergadering op basis van wat ze gedaan hebben. En het programma en eventueel het coalitieakkoord wat er ligt.
1: Want ik neem aan dat de meeste fractieleden ook een bijdrage leveren aan zo'n verkiezingsprogramma. Maar dat uiteindelijk ja. het bestuur van de partij dat vaststelt dan. Nou, en dat geldt ook voor de kandidatenlijst.
0: Uiteindelijk besluit de ledenvergadering alles.
1: Ja. Dat is zo. Maar
0: op voorstel van.
1: Op voorstel van. Ja. En hoeveel leden heb je het dan over die dan normaal gesproken stemmen bij zo'n...
0: Ja, in de tijd dat ik partijvoorzitter kwam, bij dat soort vergaderingen waren het toch wel 30, 40 leden. Dus dat was in feite relatief gezien een vrij hoge opkomst.
1: Nou, ik zou bijna zeggen relatief gezien een lage opkomst. Maar het is maar net wat je verwacht.
0: Ja, kijk, hoeveel mensen zijn actief? Heel veel mensen zijn lid van een partij, maar komen nooit naar een ledenvergadering. En normaal heb je 20, 25 leden. En bij dat soort vergaderingen heb je 30, 40 en soms misschien wel 50.
1: En wanneer heb je besloten dat je verder wilde gaan dan partijvoorzitter? Dat je dus echt ook de raad in wilde en misschien wel fractievoorzitter wilde?
0: Nou,
1: hoe is dat gegaan, dat proces?
0: Ja, op een gegeven moment was ik natuurlijk klaar als partijvoorzitter. Want je kunt dat niet tot in de eeuwigheid doen. Dus toen ben ik een paar jaar eigenlijk niet zo actief geweest. En op een gegeven moment begon het toch weer te kriebelen. En toen heb ik mij aangemeld dat ik op de lijst wilde. Nou, de eerste keer was dat nog niet zo hoog. Destijds. En een tweede keer kwam ik op een veel hogere plek terecht. En kwam ik toen ook in de raad uiteindelijk.
1: En dat was in...
0: 8 jaar geleden.
1: 8 jaar geleden ongeveer.
0: Ja.
1: Ja. Toen was je nog niet onmiddellijk fractievoorzitter?
0: Nee.
1: Hoe is dat proces verlopen?
0: Toen was Mohamed Mohandes was natuurlijk nog fractievoorzitter. En die had mij wel gevraagd. Omdat ik heel veel functies gehad heb waarmee ik voorzitter was van de vakbond en vereniging openbaar onderwijs. Van zou jij de fractie wel willen voorzitten? Want dan is het voor mij makkelijker om aan de discussie deel te nemen. Dus al vrij snel werd ik wel in de fractie zelf degene die de vergadering voorzat. En werd ik dus ook vice-fractievoorzitter. En toen in november... van de eerste periode zei Mohamed, nou ik ga stoppen, want hij ging naar de Tweede Kamer toe. Toen is in overleg met de fractie ben ik zijn opvolger geworden.
1: Ja, dat was in november 2021 geweest.
0: In de vorige periode in november. Ja,
1: november 21 heb ik tenminste ergens gevonden.
0: Ja, en dus daarna herkozen.
1: Je vertelde trouwens nog iets interessants. Je had je vakbond achtergrond. Want dat is iets wat je bij PvdA'ers vaak ziet. Hè?
0: Ja.
1: Vertel daar nog eens wat over. Hè?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk van de ABOP was ik lid. En
1: de ABOP, leg eens even uit.
0: Algemene Bond van Onderwijs en Personeel.
1: Ja, goed.
0: En later de Algemene Onderwijsbond, de AOB, geworden. Natuurlijk. En daar zat ik in het bestuur en daar werd ik ook voorzitter van de afdeling. Want ja, ik vond ook altijd dat je moest inzetten voor het personeel, voor de mensen die op de werkvloer het moeten doen. En dus ook alle arbeidsvoorwaarden, et cetera. Dus ik heb daar jarenlang met plezier gedaan, moet je zeggen.
1: Ja. Nog even terug te komen op de pro-situatie. Er is natuurlijk, net je verteld, is natuurlijk een fusie die nog afgerond moet worden nog steeds. De officiële fusie tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat jij het najaar van vorig jaar tot de conclusie kwam van dit is toch niks voor mij.
0: Nee.
1: En wat was eigenlijk de reden daarvoor? Wat vond je daar zo verkeerd aan?
0: Nou ja, verkeerd is een raar woord. Ik vind niks verkeerd. In die zin, als mensen dat willen, dan moeten ze dat doen. Maar ik ben sociaaldemocraat van huis uit, altijd geweest. En ik zie dat veel minder terug in zoals die formatie nu zich ontwikkelt.
1: Ja, maar laten we even teruggaan naar de eigen partijen. Dus de Partij van de Arbeid GroenLinks was een combinatie.
0: Ja.
1: En blijkbaar is GroenLinks een kant op gegaan waarvan jij zei van daar voel ik me niet meer zo thuis.
0: Nee,
1: en wat is daar dan zo kenmerkend aan geweest?
0: Nou ja, Kijk, ik vind nog steeds dat de mens tussen aanhalingstekentjes centraal moet staan. Dat moet op

0: op één staan, de zwakkeren in de samenleving. En dat is heel breed. Hè. Dat zijn ook de mensen met de lagere middeninkomens, de ZZP'ers. En ik vind vanuit GroenLinks ligt vooral de nadruk op het milieu. En nogmaals, dat vindt iemand vanuit de Partij van de Arbeid ook van belang. Maar mijn prioriteit ligt daar, zal ik maar zeggen, net iets anders in. En dat vind ik dus minder herkenbaar in de ontwikkelingen die je nu ziet. En als ik nu ook kijk naar wat zijn nou de successen van de combinatiepartijen, die zijn niet zo groot.
1: Nee.
0: Sterker nog, die zijn niet goed. Als je kijkt naar de Europese verkiezingen waarin de combinatiepartij deelneemt, dan kun je zeggen, de combinatiepartij is de grootste. Dat is niet helemaal waar, want er waren 10% meer kiezers. En de combinatie ging van 9 naar 8 zetels. En binnen die 8 schoof er nog een van de Partij van de Arbeid naar GroenLinks. Dan krijg je de voorvorige Tweede Kamerverkiezingen, waren we de 1 na grootste. De winst komt met name van D66 af. De laatste Tweede Kamerverkiezingen waren desastreus. Het is de slechtste uitslag ooit.
1: Ja. Maar dat is meer de pragmatische kant. Je hebt vooral de inhoud waarop je minder goed thuis voelt.
0: Maar dat betekent dus niet voor niks. Dat dus klaarblijkelijk dat de kiezers dus minder aanspreekt.
1: Ja, nee, dat lijkt mij ook. Ik heb GroenLinks zelf altijd een klein beetje elitaire partij gevonden ten opzichte van de oude Partij van de Arbeid. Heb je dat gevoel ook een beetje?
0: Ja, ik vind het een ongelukkig begrip. En wat dat betreft moeten wij als Partij van de Arbeid, als je terugkijkt, ook nog eens goed bij onszelf te raden gaan. Want ik denk dat wij ook een heleboel dingen hebben laten liggen. Al is het landelijk gezien alleen al dat we de AOW hebben weggegeven.
1: Nou zag ik onlangs dat Rob Oudkerk en Melkert noemde je trouwens ook. Die worden ook bij die groep. Dat is een groep.
0: Rood vooruit.
1: Ja, precies. Die het idee hadden dat er misschien wel ruimte is in het Nederlandse bestel voor nieuwe partij, Rood Vooruit. Wat niet helemaal de oude PvdA is uiteraard. Nee, er moet weer iets nieuws zijn. Maar hoe kijk je tegen dit soort initiatieven aan?
0: Nou, om te beginnen moet ik zeggen dat Rood Vooruit er niet naar streeft om een partij op te richten.
1: Ik had begrepen uit een interview met Oudkerk.
0: Dat is iets anders.
1: Okay.
0: Oudkerk heeft daar ook niet gezegd dat hij namens Rood Vooruit sprak.
1: Ah.
0: Ik denk ook niet dat niks ten kwade van Rob Oudkerk, hoor. Maar als je al tot een andere sociaal-democratische of een nieuwe sociaal-democratische partij zou moeten komen, dan moet dat vanuit jongeren komen. En dat moet niet komen vanuit de generatie van Oudkerk. Melkert zelf trouwens is gewoon nog lid ook van Pro, wat dat betreft. En ik bijvoorbeeld dus niet. Hè? Ik ben geen lid meer, want ik ben daarmee gestopt. Dus in die zin, de jongeren moeten, er moet behoefte zijn vanuit de jongeren om dat te doen. En zolang dat signaal er niet is, is het ook kansloos. Het moet niet vanuit, tussen aanhalingstekens, de oudere generatie komen.
1: Nee. Je hebt al duidelijk gemaakt dat je eigenlijk verder gaat in de politiek. Want je wordt weer burgerraadslid. Heb je daar al een bepaalde portefeuille voor in gedachten?
0: Ja, die is vrij breed. Maar met name de fysieke leefomgeving ga ik doen. Maar ook een aantal andere dingen. Omdat het natuurlijk maar een kleine fractie is. Betekent dat je heel divers bent in wat je allemaal in je portefeuille krijgt.
1: Ja.
0: Dus noem het maar. En het zit in mijn portefeuille. Met een paar uitzonderingen natuurlijk. Financiën zit natuurlijk uiteraard bij de fractievoorzitter.
1: Ja.
0: Maar voor de rest hebben we het gewoon met elkaar verdeeld.
1: Hoe kijk je tegen de huidige politieke situatie aan? Na de verkiezingen hebben natuurlijk de coalitiepartijen 4 zetels verloren. Andere partijen hebben zetels gewonnen. Dat heeft ertoe geleid dat er eigenlijk een initiatief is geweest van Leefbaar Gouda om andere partijen te benaderen. Terwijl er overigens een ander proces was afgesproken. Er zouden verkenners zouden gesprek gaan voeren. Maar toen die verkenners gingen praten, bleek dat er toch al andere afspraken gemaakt werden met een aantal partijen. Zeg ik het zo goed? Of,
0: formuleer het netjes. Ja,
1: ik zeg het ook netjes. Ja, daarna zijn er wel allerlei gesprekken gevoerd. Maar bij een aantal partijen, zoals Pro, CDA en Gemeentebelangen Gouden, ontstond in ieder geval het gevoel, ook dat zeg ik netjes, dat ze buitengesloten waren van dat proces. Of in ieder geval in te laat stadium daarbij betrokken.
0: Meer te laat betrokken. Ja, er is duidelijk het idee van dat er al afspraken waren over wie wethouder zou moeten worden. Eigenlijk al voordat er überhaupt een programma ligt.
1: Wat een vreemde volgorde, normaal gesproken is.
0: In ons ogen is dat een vreemde volgorde. Men is nu aan het praten over een programma, dus ik ben heel benieuwd.
1: Dat ze dan een samenlevingscontract noemen.
0: Ja, want het is al niet meer raadsbreed natuurlijk, voor de duidelijkheid. Natuurlijk wat ik erg zorgwekkend vind, is natuurlijk dat de grootste partij, wat je er ook van vindt, dat die eigenlijk al in het duidingsdebat te horen kreeg van, jullie willen we niet.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch wel een... wat je er ook van vindt. Bedoel, je hoeft het voor mij geen fan te zijn van Pro. Maar dat je de grootste partijen eigenlijk buiten spel zet, vind ik niet gelukkig. Laat ik het zo maar uit.
1: Ja, en ook het CDA werd er behoorlijk door overvallen, had ik de indruk.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Want de ideologische verschillen zijn natuurlijk niet zo groot. Dat je denkt van de CDA zou er niet bij moeten zijn bij zo'n...
0: Nee, en dat zou te maken kunnen hebben met het feit natuurlijk dat je niet de... alle christelijke partijen mogelijkerwijs in een college wil. Want de SGP schuift daar wel bij aan. De ChristenUnie schuift aan. Ik kan me voorstellen dat dat een rol gespeeld heeft. En kijk, het is natuurlijk ook een... wat je er ook van vindt, maar de Partij van de Arbeid en het CDA hebben natuurlijk voor een vrij lange periode altijd in het college gezeten. De Partij van de Arbeid sinds 1948.
1: Ja.
0: En het is nu voor het eerst dat ze zelfs niet eens mee kunnen praten. Al is het dan niet meer de Partij van de Arbeid.
1: Je zou kunnen zeggen, dat is wat anders.
0: Ja, dat is weer aan de andere kant. Denk ik dat continuïteit ook wel van belang is. En nogmaals, steeds met verschillende partners. Het is niet zo dat wat er nu gebeurt identiek is aan wat er in de 50e jaren gebeurt. Dat weet jij ook, dat niet zo is.
1: Maar gemeente Belangen Gouda hoort ook bij de partijen die, die vinden dat ze eigenlijk in het te vroeg stadium uitgesloten zijn. En de SP heeft er zelf voor gekozen om niet mee te werken aan die constructie. Ja. En 21 is wel benaderd, maar zeiden van wij mogen meer gedogen en wij denken wel mee met het proces, want alles wat wij kunnen beïnvloeden om onze doelen te behalen, daar willen wij aan meewerken, maar andere dingen weer niet.
0: Denk. Ja, dus wat zij precies gaan doen,
1: dat
0: is een beetje onduidelijk. De Partij voor de Dieren, die wil ook meepraten. Ja. Wij hebben ervoor gekozen om dat echt niet te doen. We willen inderdaad maar afwachten van wat er uit de strijdsessies komt.
1: Er zijn nu 8 partijen, of 9 partijen, ben ik even kwijt, maar 8 partijen minimaal betrokken bij het vormgeven van dat samenlevingscontract of akkoord.
0: Ja.
1: Waarbij een soort hoofdlijnen van dingen die uitgewerkt zijn. De andere onderdelen zijn wat minder ver uitgewerkt. Er zou een financiële paragraaf bij komen, zodat de financiële randvoorden duidelijk zijn. En aan de andere kant zit er ook een positieve kant aan het verhaal. Want het uitgangspunt is dat er meer participatie komt. En daar ben je ook een voorstander van, heb ik gelezen.
0: Uiteraard.
1: Burgerraden, jongerenraden. Je kan de manieren wat er allemaal gedaan wordt, uit de kast getrokken wordt, weten we nog niet. Maar dat uitgangspunt moet jou kunnen aanspreken.
0: Zeker. Participatie.
1: Ja,
0: participatie is denk ik van een heel, heel groot belang. Alleen de suggestie die nu gewekt wordt is natuurlijk dat de afgelopen 4 jaar er nooit participatie geweest is. En er zijn best wel een aantal onderwerpen. Het meest gevoelige is parkeren, waarvan je kan zeggen van nou, daar is participatie had daar nog wel beter gekund. Dat hoor je, dat zal ik ook direct zeggen van dat had veel beter gemoeten. Maar om te zeggen van dat participatie de afgelopen 4 jaar niet gebeurd is natuurlijk onzin. Dat is per onderwerp is dat heel verschillend geweest. Maar het blijft van belang, participatie, en dat zal dus nu ook moeten blijken. Maar wat ik wel spannend vind, is dat natuurlijk de partijen die nu met elkaar in gesprek zijn, natuurlijk op een aantal gebieden totaal verschillend zijn. Denk alleen maar aan parkeren. Ja. Gouda Vitaal en Leefbaar willen het terugdraaien. En de anderen niet.
1: We zijn allemaal heel benieuwd.
0: We zijn heel benieuwd,
1: wat er uiteindelijk in die overeenkomst of dat akkoord komt staan. Maar een ander punt wat ook positief zou kunnen zijn, is meer invloed van de raad. Dus dat je niet alles dichttimmert en dat eigenlijk een beetje zoals het landelijk niveau nu niet lukt overigens. Dat op lokaal niveau wel zou kunnen lukken. Dat je per onderwerp eigenlijk coalities gaat zoeken. En
0: maar dat is precies waar je op doelt. En daar zit wel een beetje mijn angst. In hoeverre gaat dit leiden tot besluiteloosheid. En dingen die... Ik bedoel, Je geeft geen duidelijke richtlijnen mee. Dus elke keer kan het weer anders zijn.
1: Ja,
0: dus,
1: ik denk dat op hoofd hele belangrijke onderdelen wel richtlijnen gegeven zullen.
0: Nou ja, dat is maar de vraag. Denk maar aan parkeren.
1: Ja,
0: dat is maar de vraag van of daar een hoofdlijn over komt. Dus ik ben heel benieuwd.
1: We gaan het zien en beleven.
0: Dat dacht ik ook.
1: Rond 1 juni zou er een stuk moeten liggen. Dat moet ook naar de raad toe. En dan weet iedereen wat erin staat.
0: En dat gaan wij ook beoordelen dan.
1: Ja, gaat jullie ook beoordelen. Heel veel succes met je werkzaamheden. In ieder geval als burgerraadslid. En met Heb je nog tijd voor hobby's of buiten muziek en de Eerste Wereldoorlog? Nog andere hobby's?
0: Nou ja, de Franstalige muziek en uiteraard ook musea bezoeken wat dat betreft. En ik kom ook heel graag ik geef rondleidingen ook voor zover van toepassing af en toe in Berlijn. Wat ik een fascinerende stad vind, met name ook de geschiedenis uit de Koude Oorlogperiode. Ik was afgelopen weekend nog met mijn stiefdochter. Onder andere met dat thema.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
3: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Hallo, met Kees.
2: Truus hier, hoe gaat het?
1: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
2: Wel eens aan een hulphond gedacht?
3: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Oh.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul.